Iedere man heeft zijn dromen. En ik droom alleen maar van jou. Van je ogen, van je lieve stem. Wat moet ik je zeggen? Ik ken veel vrouwen, maar er is er niet één zoals

0: Sport wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. 1 brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de 4e natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

pauze van stilte en de radio waar helemaal niks gebeurt, dan is GigantFM helemaal niks voor jou. Maar als je van sfeer houdt, Nederlandstalige muziek, piratenhits en echte gezelligheid. Dan weet je wat je te doen staat. GigantFM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: ook wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: ontwerp wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. 1 brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de 4e natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Vrijdag is met ons de leukste dag van de week. Gigant FM op vrijdag.
1: Ja.
2: Zet die plaat af.
1: Dat kan niet.
2: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een flatbrand in Rotterdam is 1 persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Die brand ontstond gisteravond op de 7e en ook bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. De brandweer vond een man achter de voordeur die door de hulpdiensten wel werd gereanimeerd, maar niet veel later alsnog is overleden. Omwonenden hoorden vlak voor de brand nog een explosie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizerbergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Het natuurgebied is nu overgedragen aan het Limburgs Landschap dat de controles en bluswerkzaamheden regelt. Zolang die werkzaamheden nog duren, zet Arriva bussen in. De gemeente heeft inmiddels een nieuwe noodverordening ingesteld voor het getroffen gebied. Mariniers hebben op Sint Maarten geholpen bij een controle in de gevangenis van Point Blanche. Daarbij zijn drugs en ook slag- en steekwapens gevonden. De actie werd samen met de politie uitgevoerd op verzoek van de lokale autoriteiten. De mariniers zorgden tijdens die doorzoeking voor de veiligheid van de medewerkers en gedetineerden. Sint Maarten vormt de helft van een eiland en valt binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het heeft al lange tijd met veel criminaliteit en illegaal wapenbezit te maken. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het OM spreekt van een gerichte aanval op de logistieke infrastructuur en onderzoekt de zaak verder. Volgens minister Dobrindt kan het niet worden uitgesloten dat een ander land achter de aanval zit. Rusland wordt nadrukkelijk genoemd. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: feesten?
1: Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Y'all ready for this?
1: Tot Strauss.
2: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
1: op gigantfm.nl.
4: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
5: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
4: Bandencentrum Emmen.
5: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-3188-30.
6: Gigantisch in de regio. Dit is GigantFM. Goedemorgen.

0: Feliciteer, want de keuze is reuze bij Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Dus tot zondag.
1: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollo.
2: Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
3: Jouw woning of bedrijf veilig achterlaten? Helsebos Beveiliging voorziet iedere woning of bedrijfspand van professionele en gecertificeerde beveiligingssystemen. Onze techniek. Uw veiligheid. Helsebosbeveiliging.nl.
2: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar en altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag en alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
5: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Techgigant Meta moet in de Amerikaanse staat New Mexico $567 miljoen betalen en Facebook en Instagram veiliger maken voor jongeren. Een rechter oordeelde dat het moederbedrijf van de twee sociale media platforms verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de platforms zo ontworpen dat jongeren er verslaafd aan kunnen raken en onvoldoende beschermd worden. Het geld moet in een apart fonds komen. Meta gaat in beroep. Bij een flatbrand in Rotterdam is 1 persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Die brand ontstond gisteravond op de 7e en ook bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. De brandweer vond een man achter de voordeur die door de hulpdiensten wel werd gereanimeerd, maar niet veel later alsnog is overleden. Omwonenden hoorden vlak voor de brand nog een explosie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizerbergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Het natuurgebied is nu overgedragen aan het Limburgs Landschap dat de controles en bluswerkzaamheden regelt. Zolang die werkzaamheden nog duren, zet Arriva bussen in. De gemeente heeft inmiddels een nieuwe noodverordening ingesteld voor het getroffen gebied. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het OM spreekt van een gerichte aanval op de logistieke infrastructuur en onderzoekt de zaak verder. Volgens minister Dobrindt kan het niet worden uitgesloten dat een ander land achter de aanval zit. Rusland wordt nadrukkelijk genoemd. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: De deuren van Leienberg, de deuren van Leienberg vallen op.
7: Leienberg, die van die garagedeuren.
8: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
7: Juist ja.
9: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, Leienberg.nl.
10: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
6: De deuren van Leienberg, de deuren van Leienberg.
9: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
11: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar Gigant.

0: betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi Snijders.
1: Op zoek naar een sportieve of degelijke fiets? Kom eens langs bij Gelissen Tweewielers in Schonebeek, de fietsspecialist. Bij Gelissen Tweewielers vind je een ruime keuze aan kwaliteitsfietsen van de bekende merken, maar ook onderdelen en accessoires. Uitstekende service en een deskundig fietsadvies staan voorop. Kom eens langs voor een proefrit. De koffie staat klaar. Jong en oud slaagt bij Gelissen Tweewielers. Europaweg 153 in Schonebeek.
2: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: jouw woning of bedrijf veilig achterlaten? Helsebos Beveiliging voorziet iedere woning of bedrijfspand van professionele en gecertificeerde beveiligingssystemen. Onze techniek. Uw veiligheid. Helsebosbeveiliging.nl.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u hem maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: In het noorden en oosten is het bewolkt met kans op een buitje. De rest van het land houdt het droog met veel zon. Wind staat er nauwelijks. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden met de meeste wolken in het noorden en oosten, maar het blijft vrijwel droog. Het wordt zo'n 21 graden in het Waddengebied tot 26 in het zuiden van het land. De wind trekt iets aan, er staat een zwakke tot aan de kustmatige westen tot noordenwind. Vanavond klaart het overal op, er wordt geen regen verwacht. Na vandaag houden we veel zon en wordt het langzaam warmer met tropische temperaturen. Zondag en maandag kan er een bui vallen. Daarna wordt het iets minder heet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Barger Oosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

gehoord van de Gigant FM app. Luister overal ter wereld naar Gigant FM. Bekijk de playlist, stuur een appje naar de studio en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Download hem nu in de App Store. De Gigant.

0: Leijenberg, die van die garagedeuren.
1: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
0: Juist, ja.
2: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, Leijenberg.nl.
3: Snijders Wachten, de winkel voor boerderij, dier en tuin. Kom gezellig winkelen op ruim 750 vierkante meter met voldoende parkeerruimte voor de deur. Advies nodig? Vraag het ons. Snijders Wachten is makkelijk bereikbaar aan de A37 en de N34. Snijderswachten.nl, uw groene vakwinkel.
4: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
2: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
3: Van potgrond tot moestuingrond. Het start bij Snijders in Wachtum.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
6: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Acteur Peter Faber is overleden. Faber was bekend van rollen zowel op het toneel als op tv. Hij brak door in de jaren 70 met rollen in de films Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje en speelde in A Bridge Too Far van Richard Attenborough met sterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Daarna volgden films als Siske de Rat en Schatjes. Ook was Faber te zien in series als Prettig Geregeld en Duel in de Diepte. Peter Faber is 82 jaar geworden. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en drie leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. Lokale media spreken over zeker 15 gewonden. De schutter was een leerling van de school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Na zijn daad pleegde hij zelfmoord. Op dezelfde school was begin dit jaar ook al een schietpartij. Toen werd een leraar gedood en raakte één leerling gewond. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. De daling van het aantal techniekuren in het voortgezet onderwijs begon met de afschaffing van de zogeheten basisvorming. Sindsdien mogen scholen zelf bepalen hoeveel uur ze aanbieden, zolang leerlingen de kerndoelen maar halen. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Zij pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen. Het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een normaal lichaamsdeel. Met de opname in de Van Dalen krijgt de term een officiële status in de Nederlandse taal. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Snijders Wachtum, de winkel voor boerderij, dier en tuin. Kom gezellig winkelen op ruim 750 vierkante meter met voldoende parkeerruimte voor de deur. Advies nodig? Vraag het ons. Snijders Wachtum is makkelijk bereikbaar aan de A37 en de N34. Snijderswachtum.nl, uw groene vakwinkel.
7: Voor ieder bouwproject of evenement huur je stalen rijplaten bij RVNN. Want waar je ook bouwt, werkt of organiseert, met rijplaten van RVNN blijft iedere ondergrond sterk, strak en bereikbaar. Wij leveren en plaatsen stalen rijplaten uit voorraad razendsnel op locatie. Wel zo handig. Check rvnn.nl. Sterk, snel en zeker. Dat is RVNN.
3: Het mooiste speelgoed van Bruder en Siku. Het start bij Snijders in Wachtum.
8: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
9: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
8: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
10: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt?
11: Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
12: Het monument in Feyenoord, Nieuw-Amsterdam.
8: Wonen in landelijke stijl? Het monument.nl.
13: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg.
0: Leijenberg, die van die garagedeuren.
1: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelslijpdeuren.
0: Juist ja.
2: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, Leijenberg.nl.
14: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
15: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
13: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op.
2: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
5: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Let op, aanstaande zondag, koopzondag, bij Lubbers Meubel Outlet in Coevorden met spectaculaire acties. Neem je aanhanger mee en profiteer, want de keuze is reuze bij Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Dus tot zondag.
2: Oeh, bliksem, ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
3: Gigant FM, weerbericht.
4: In het noorden en oosten is het bewolkt met kans op een buitje. De rest van het land houdt het droog met veel zon. Wind staat er nauwelijks. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden met de meeste wolken in het noorden en oosten, maar het blijft vrijwel droog. Het wordt zo'n 21 graden in het Waddengebied tot 26 in het zuiden van het land. De wind trekt iets aan, er staat een zwakke tot aan de kust matige westen tot noordenwind. Vanavond klaart het overal op, er wordt geen regen verwacht. Na vandaag houden we veel zon en wordt het langzaam warmer met tropische temperaturen. Zondag en maandag kan er een bui vallen. Daarna wordt het iets minder heet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
3: Oh ja, van der

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Ouders hebben voor de dagopvang van hun kinderen afgelopen jaar relatief minder betaald dan in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar kregen ouders waarvan de kinderen naar een kinderdagopvang gingen gemiddeld 68% van deze kosten vergoed, ten opzichte van 65% in 2024. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag. De stijging van de toeslag is een maatregel van het kabinet om kinderopvang betaalbaarder te maken. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en drie leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. Lokale media spreken over zeker 15 gewonden. De schutter was een leerling van de school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Na zijn daad pleegde hij zelfmoord. Op dezelfde school was begin dit jaar ook al een schietpartij. Toen werd een leraar gedood en raakte één leerling gewond. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. De daling van het aantal techniekuren in het voortgezet onderwijs begon met de afschaffing van de zogeheten basisvorming. Sindsdien mogen scholen zelf bepalen hoeveel uur ze aanbieden, zolang leerlingen de kerndoelen maar halen. En de dikke Vandalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Zij pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen. Het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een normaal lichaamsdeel. Met de opname in de Vandalen krijgt de term een officiële status in de Nederlandse taal. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Op zoek naar een sportieve of degelijke fiets? Kom eens langs bij Gelissen Tweewielers in Schonebeek, de fietsspecialist. Bij Gelissen Tweewielers vind je een ruime keuze aan kwaliteitsfietsen van de bekende merken, maar ook onderdelen en accessoires. Uitstekende service en een deskundig fietsadvies staan voorop. Kom eens langs voor een proefrit. De koffie staat klaar. Jong en oud slaagt bij Gelissen Tweewielers. Europaweg 153 in Schonebeek.
3: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in Europa.
4: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
5: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
6: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
5: Bandencentrum Emmen.
6: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
7: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: www.fietsenkemmen.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: je goed bij Country Gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht draait Bert Haan de lekkerste country muziek.
1: Play me a country song.
0: Country Gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht op Gigant FM.

0: jouw woning of bedrijf veilig achterlaten? Helsebos Beveiliging voorziet iedere woning of bedrijfspand van professionele en gecertificeerde beveiligingssystemen. Onze techniek. Uw veiligheid. Helsebosbeveiliging.nl.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Dat gebeurde in de stad Yekaterinburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. De gouverneur van de regio zegt dat 3 drones op het dak van de logistieke hub terechtkwamen. Kiev stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. Wildberries en het Kremlin ontkennen dat het bedrijf de Russische krijgsmacht bevoorraadt. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim een kwart meer winst geboekt. Dat is met name het gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwenen. De netto-winst steeg in de eerste helft van dit jaar naar 174 miljoen euro. De voormalige Volksbank gaat sinds ruim een jaar verder onder de naam ASN Bank. Dochtermerken SNS en Regiobank zijn geschrapt. 2 mannen zijn veroordeeld voor het doodmartelen van de Franse livestreamer Jean Pormanov in augustus vorig jaar. De mannen werden vrijgesproken van doodslag. Ze kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen en een boete. Pormanov werd 12 dagen lang op eigen verzoek mishandeld. De beelden werden uitgezonden op livestreamplatform Kik. Na zijn dood ging het beeld op zwart. Jean Pormanov had ruim 1 miljoen volgers op verschillende platforms en maakte samen met anderen gewelddadige martelvideo's. Ouders hebben voor de dagopvang van hun kinderen afgelopen jaar relatief minder betaald dan in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar kregen ouders waarvan de kinderen naar een kinderdagopvang gingen gemiddeld 68% van deze kosten vergoed, ten opzichte van 65% in 2024. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag. De stijging van de toeslag is een maatregel van het kabinet om kinderopvang betaalbaarder te maken. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Gezellig uit eten in Ierse sferen? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
5: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: In het noorden en oosten is het bewolkt met kans op een buitje. De rest van het land houdt het droog met veel zon. Wind staat er nauwelijks. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden met de meeste wolken in het noorden en oosten, maar het blijft vrijwel droog. Het wordt zo'n 21 graden in het Waddengebied tot 26 in het zuiden van het land. De wind trekt iets aan, er staat een zwakke tot aan de kust matige westen tot noordenwind. Vanavond klaart het overal op, er wordt geen regen verwacht. Na vandaag houden we veel zon en wordt het langzaam warmer met tropische temperaturen. Zondag en maandag kan er een bui vallen. Daarna wordt het iets minder heet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

Jij bent overal, dus wij zijn ook overal. We zitten altijd in je broekzak, in je tv, op je DAB+ radio. Waar jij denkt dat we zijn, daar zijn wij ook.

0: Leijenberg, die van die garagedeuren.
1: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
0: Juist, ja.
2: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, Leijenberg.nl.
3: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
4: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
3: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
5: Ja, ready for this.
3: Tot Strauss.
4: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
3: op GigantFM.nl.
6: De deuren van Leijenberg vallen op.
2: Leijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond,

0: meer. Want de keuze is reuze bij Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Dus tot zondag.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Dat gebeurde in de stad Yekaterinburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. De gouverneur van de regio zegt dat 3 drones op het dak van de logistieke hub terechtkwamen. Kiev stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. Wildberries en het Kremlin ontkennen dat het bedrijf de Russische krijgsmacht bevoorraadt. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim 250 miljoen meer winst geboekt. Dat is met name het gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwenen. De netto-winst steeg in de eerste helft van dit jaar naar 174 miljoen euro. De voormalige Volksbank gaat sinds ruim een jaar verder onder de naam ASN Bank. Dochtermerken SNS en Regiobank zijn geschrapt. 2 mannen zijn veroordeeld voor het doodmartelen van de Franse livestreamer Jean Pormanov in augustus vorig jaar. De mannen werden vrijgesproken van doodslag. Ze kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen en een boete. Pormanov werd 12 dagen lang op eigen verzoek mishandeld. De beelden werden uitgezonden op livestreamplatform Kik. Na zijn dood ging het beeld op zwart. Jean Pormanov had ruim 1 miljoen volgers op verschillende platforms en maakte samen met anderen gewelddadige martelvideo's. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Leerlingen zullen ook meer opdrachten op school zelf moeten maken. De maatregelen moeten voorkomen dat kunstmatige intelligentie het zelfstandig denkvermogen van leerlingen ondermijnt. Ook in Nederland zijn er zorgen over gebruik van AI, met name bij het profielwerkstuk. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Ik zing als ik grondzuig.
4: Kunt u er niet bij?
3: Alleen als ik grondzuig.
4: Van der Vlier zuigt.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
2: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
4: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijn Shop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijn Shop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
5: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
6: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
7: Zunnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zunweer en rollo.
8: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
9: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: gezelligheid komt je weekend heel snel dichtbij. Dit is de vrijdag van Gigant FM.
1: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
2: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
1: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
3: Op zoek naar een sportieve of degelijke fiets? Kom eens langs bij Gelissen Tweewielers in Schonebeek, de fietsspecialist. Bij Gelissen Tweewielers vind je een ruime keuze aan kwaliteitsfietsen van de bekende merken, maar ook onderdelen en accessoires. Uitstekende service en een deskundig fietsadvies staan voorop. Kom eens langs voor een proefrit. De koffie staat klaar. Jong en oud slaagt bij Gelissen Tweewielers. Europaweg 153 in Schonebeek.
1: Wonen in landelijke stijl? Het monument.nl

Samen met Gigant FM begint je weekend het beste. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Bert Bakema luidt samen met jou het weekend in. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Met Bert Bakema. Op Gigant FM.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. De Marathon Amersfoort wordt normaal gesproken eind mei of begin juni gehouden. Bij de editie van dit jaar, op 31 mei, was het 25 graden. Meerdere mensen raakten onwel. Hogere temperaturen en een hoge luchtvochtigheid zijn onprettig voor lange afstandslopers en soms zelfs gevaarlijk. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Hij is weer op vrije voeten, maar blijft verdachte. Het ongeval gebeurde gistermiddag. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht. Deze afdeling heeft speciale expertise voor ongevallen op het water. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. De grootste autofabrikant van Europa moet volgens hem alle opties overwegen om een ommekeer te bewerkstelligen. Volkswagen verkeert al langer in de problemen. Tienduizenden banen staan op de tocht. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Leerlingen zullen ook meer opdrachten op school zelf moeten maken. De maatregelen moeten voorkomen dat kunstmatige intelligentie het zelfstandig denkvermogen van leerlingen ondermijnt. Ook in Nederland zijn er zorgen over gebruik van AI, met name bij het profielwerkstuk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het radionieuws.
2: Snijders Wachtum, de winkel voor boerderij, dier en tuin. Kom gezellig winkelen op ruim 750 vierkante meter met voldoende parkeerruimte voor de deur. Advies nodig? Vraag het ons. Snijders Wachtum is makkelijk bereikbaar aan de A37 en de N34. Snijderswachtum.nl, uw groene vakwinkel.
3: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
4: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
2: Van tuingereedschap tot werkkleding. Het start bij Snijders in Wachtum.
5: Op zoek naar een sportieve of degelijke fiets? Kom eens langs bij Gelissen Tweewielers in Schonebeek, de fietsspecialist. Bij Gelissen Tweewielers vind je een ruime keuze aan kwaliteitsfietsen van de bekende merken, maar ook onderdelen en accessoires. Uitstekende service en een deskundig fietsadvies staan voorop. Kom eens langs voor een proefrit. De koffie staat klaar. Jong en oud slaagt bij Gelissen Tweewielers. Europaweg 153.

0: Want de keuze is reuze bij Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Dus tot zondag.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we en rollo.
3: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
4: Voor ieder bouwproject of evenement huur je stalen rijplaten bij RVNN. Want waar je ook bouwt, werkt of organiseert, met rijplaten van RVNN blijft iedere ondergrond sterk, strak en bereikbaar. Wij leveren en plaatsen stalen rijplaten uit voorraad razendsnel op locatie. Wel zo handig. Check rvnn.nl. Sterk, snel en zeker. Dat is RVNN.
5: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie je ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij doet weer.
1: Jouw woning of bedrijf veilig achterlaten? Helsebos Beveiliging voorziet iedere woning of bedrijfspand van professionele en gecertificeerde beveiligingssystemen. Onze techniek. Uw veiligheid. Helsebosbeveiliging.nl.
2: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
3: Gigant FM, weerbericht.
4: Vanuit het westen breekt de zon door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Vanavond is het overal zonnig en droog. Ook vannacht blijft het droog. In het noorden en oosten is kans op mist. Het koelt af naar 18 tot 13 graden. Een mooie gelegenheid om de ramen open te zetten voor wat verkoeling. Morgen ook weer een zonnige dag met een zwakke oostenwind en temperaturen van 23 tot 28 graden. Daarna wordt het weer even tropisch warm. Zondag kan het in het zuiden en oosten van het land boven de 30 graden worden. Maandag zijn er iets meer wolken en is er een kleine kans op een lokale bui. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog en de zon schijnt geregeld. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Barger Oosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

0: mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Daarbij zijn 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot drugs naar Algerije en nam op de terugweg migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld. De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. De Marathon Amersfoort wordt normaal gesproken eind mei of begin juni gehouden. Bij de editie van dit jaar, op 31 mei, was het 25 graden. Meerdere mensen raakten onwel. Hogere temperaturen en een hoge luchtvochtigheid zijn onprettig voor lange afstandslopers en soms zelfs gevaarlijk. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Hij is weer op vrije voeten, maar blijft verdachte. Het ongeval gebeurde gistermiddag. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht. Deze afdeling heeft speciale expertise voor ongevallen op het water. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. De grootste autofabrikant van Europa moet volgens hem alle opties overwegen om een ommekeer te bewerkstelligen. Volkswagen verkeert al langer in de problemen. Tienduizenden banen staan op de tocht. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het radionieuws.
2: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
3: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
2: Bandencentrum Emmen.
3: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-3188-30.
4: Vergroot nu je naam. Bekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u hem maar verstandig en laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra- en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
7: Tweewielers Martin Juring in Nieuw Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

ZandFM hoor je overal. Ga jij dan met me mee? In Noordoost-Friesland op de kabel via 98.1. En digitaal via kabel Noord. Kanaal 842. GigantFM. GigantFM. Altijd. En overal de gezelligste.

0: Op zoek naar een sportieve of degelijke fiets? Kom eens langs bij Gelissen Tweewielers in Schonebeek, de fietsspecialist. Bij Gelissen Tweewielers vind je een ruime keuze aan kwaliteitsfietsen van de bekende merken, maar ook onderdelen en accessoires. Uitstekende service en een deskundig fietsadvies staan voorop. Kom eens langs voor een proefrit. De koffie staat klaar. Jong en oud slaagt bij Gelissen Tweewielers. Europaweg 153 in Schonebeek.
1: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
2: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. De grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. Als de grasmat verder in kwaliteit achteruit gaat, is er te weinig tijd om het gras voor het stormseizoen te laten herstellen. De politie heeft op het Griekse eiland Kos 6 Nederlandse mannen opgepakt. Ze stalen eerst een fiets van Italiaanse toeristen en eisten vervolgens ook dat die geld voor hen pinden, melden Italiaanse en Griekse media. De Italianen gingen na het incident naar de politie. Op basis van camerabeelden kon die de Nederlanders snel identificeren en opsporen in hun hotel. Er is een zaak tegen hen aangespannen vanwege diefstal en vrijheidsberoving. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 9 jaar cel geëist tegen de 37-jarige Kevin de N. uit het Zeeuwse Breskens. Hij wordt verdacht van 7 verkrachtingen van zijn vriendin tussen 2021 en 2023. Ook zouden zijn vrienden haar verkracht hebben. Tegen 3 van hen eiste het OM ook celstraffen. De vrouw was bij het begin van de relatie 17 jaar, de N. is 15 jaar ouder. Hij bood haar aan om seks mee te hebben zonder dat zij hier zelf inspraak over had, aldus de officier van justitie. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Daarbij zijn 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot drugs naar Algerije en nam op de terugweg migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Ik zing als ik grondzuig.
7: Kunt u er niet bij?
6: Alleen als ik grondzuig.
7: Van der Vlier zuigt het voor u.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Ja, ja, ja, mensen.
2: Wil je een gigantisch leuk feestje?
3: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
4: Y'all ready for this?
1: Tot Strauss.
3: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
1: op gigantfm.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
5: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
6: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
7: GigantFM, hier hoor je de gezelligheid.

Let op, aanstaande zondag koopzondag bij Lubbers Meubel Outlet in Coevorde met spectaculaire acties. Neem je aanhanger mee en profiteer, want de keuze is reuze bij Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Dus tot zondag!

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Voor ieder bouwproject of evenement huur je stalen rijplaten bij RVNN. Want waar je ook bouwt, werkt of organiseert, met rijplaten van RVNN blijft iedere ondergrond sterk, strak en bereikbaar. Wij leveren en plaatsen stalen rijplaten uit voorraad razendsnel op locatie. Wel zo handig? Check rvnn.nl. Sterk, snel en zeker. Dat is RVNN.
0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Net als de Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen Esentate, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf CEVA Logistics. Welke persoonsgegevens precies zijn gelekt is nog onduidelijk. Volgens de bedrijven zijn in elk geval geen wachtwoorden of betaalgegevens buitgemaakt. Klanten krijgen wel het advies om extra alert te zijn op phishingberichten. CEVA regelt de bezorging van bestellingen en had daardoor toegang tot klantgegevens. Het bedrijf komt later nog met een reactie. Een half jaar nadat de VS met geweld de Venezolaanse president Maduro ontvoerde richting een cel in New York, halen Amerikaanse raffinaderijen weer veel olie uit Venezuela. In juli ging het om zo'n 600.000 vaten per dag, terwijl er helemaal geen olie uit Saoedi-Arabië werd ingevoerd. Dat laatste komt doordat de aanvoer uit het Midden-Oosten is verstoord door het conflict rond de Straat van Hormuz. Amerikaanse bedrijven zoeken daardoor alternatieven dichter bij huis en Venezuela voert de olie-export flink op. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Want het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. En de grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. Als die grasmat verder in kwaliteit achteruit gaat, is er te weinig tijd om het gras voor het stormseizoen weer te laten herstellen. En een 26-jarige man is veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn 3 jaar oudere broer in Gouda. De rechtbank noemt het daarbij gebruikte geweld uitzonderlijk ernstig. De man werd vrijgesproken van moord omdat voorbedachte raden niet is bewezen. Bij de dader is een psychotische stoornis vastgesteld, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel en tbs geëist. Het is nog niet duidelijk of er een hoger beroep komt. Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon meer door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij 20 tot 24 graden. Morgen wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
6: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
5: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
7: Jouw woning of bedrijf veilig achterlaten? Helsebos Beveiliging voorziet iedere woning of bedrijfspand van professionele en gecertificeerde beveiligingssystemen. Onze techniek... Uw veiligheid. Hulsebosbeveiliging.nl.
8: Op zoek naar een sportieve of degelijke fiets? Kom eens langs bij Gelissen Tweewielers in Schonebeek, de fietsspecialist. Bij Gelissen Tweewielers vind je een ruime keuze aan kwaliteitsfietsen van de bekende merken, maar ook onderdelen en accessoires. Uitstekende service en een deskundig fietsadvies staan voorop. Kom eens langs voor een proefrit. De koffie staat klaar. Jong en oud slaagt bij Gelissen Tweewielers. Europaweg 153 in Schonebeek.
9: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
10: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt- en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt- en gordijnshop.nl.
11: Autobedrijf Ferdy Snijders, autobedrijf Ferdy Snijders.
12: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de

www.drukwerkemmen.nl. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

Gigant FM is ook te vinden op Instagram. Wil je ook op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rondom Gigant FM? Volg ons dan vanaf nu ook op Instagram. Zoek op Instagram naar Gigant FM. Gigant FM. Natuurlijk ook gigantisch te vinden op Instagram.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat me raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
1: Daktechniek.

0: postcode.nl.
1: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
2: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko, waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. De arrestatie gebeurde na een inval in een woning en bij de doorzoeking van het pand werden ook drugs gevonden. De man zit nu vast en wacht op een besluit over zijn uitlevering aan Nederland. Maar voor het drugsbezit kan hij ook in Marokko eerst nog worden veroordeeld tot een hoge gevangenisstraf. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via booking.com is dit jaar fors gestegen. In de eerste 3 maanden kwamen bij de fraude helpdesk bijna 400 meldingen binnen tegen zo'n 60 een jaar eerder. Oplichters sturen vaak via WhatsApp een nepbericht dat lijkt te komen van een hotel. Daarin vragen ze reizigers om opnieuw te betalen of de betaalgegevens te controleren. De gemiddelde schade per gedupeerde steeg van €484 naar €854. De fraude helpdesk adviseert nooit op zo'n link te klikken, maar eerst het hotel te bellen. Net als de Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen Ace & Tate, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Siva Logistics. Welke persoonsgegevens precies zijn gelekt is nog onduidelijk. Volgens de bedrijven zijn in elk geval geen wachtwoorden of betaalgegevens buitgemaakt. Klanten krijgen wel het advies om extra alert te zijn op phishingberichten. Siva Logistics regelt de bezorging van bestellingen en had daardoor toegang tot klantgegevens. Het bedrijf komt later nog met een reactie. En de premier van Thailand belooft strengere wapenwetten naar aanleiding van de schietpartij op een school in een buitenwijk van de hoofdstad Bangkok. Een 14-jarige jongen schoot daar eerst zijn 2 grootouders dood, vervolgens 5 mensen op zijn school en pleegde toen zelfmoord. Ruim 30 mensen raakten gewond toen hij wild om zich heen schoot. De premier bezocht de school en sprak van een verschrikkelijke tragedie. Er wordt nu onderzocht hoe de jonge student aan het wapen is gekomen. Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon meer door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij 20 tot 24 graden. Morgen wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Snijders Wachtum, de winkel voor boerderij, dier en tuin. Kom gezellig winkelen op ruim 750 vierkante meter met voldoende parkeerruimte voor de deur. Advies nodig? Vraag het ons. Snijders Wachtum is makkelijk bereikbaar aan de A37 en de N34. Snijderswachtum.nl, uw groene vakwinkel.
6: Voor ieder bouwproject of evenement huur je stalen rijplaten bij RVNN. Want waar je ook bouwt, werkt of organiseert, met rijplaten van RVNN blijft iedere ondergrond sterk, strak en bereikbaar. Wij leveren en plaatsen stalen rijplaten uit voorraad razendsnel op locatie. Wel zo handig. Check rvnn.nl. Sterk, snel en zeker. Dat is RVNN.
5: Van afrastering tot landbouwfolie. Het start bij Snijders in Wachtum. Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
1: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
2: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
5: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
3: Zandt FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: www.bnrgemmen.nl.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: Gigant FM. Weerbericht.
3: Vanavond blijft het droog en zijn er weinig wolken bij een zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Ook komende nacht blijft het droog en kan er onder heldere hemel mist ontstaan, met name in het noorden, maar aan het eind van de nacht lost die ook weer snel op. Het kwik daalt naar zo'n 5 graden in het oosten en noorden tot 14 vlak aan de kust. En de zwakke, aan de zuidwestkust matige wind waait uit het zuidoosten. De ochtend begint zonnig met weinig wind, het blijft de hele dag droog. Ook 's middags houden we het zonnig bij 24 graden op de Wadden tot zo'n 29 in het zuidoosten. En waaien doet het morgenmiddag bijna niet. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we zomers zonnig, droog en vooral warm weer met tropische temperaturen. Op maandag en dinsdag zakt het kwik iets, maar na woensdag krijgen we in het zuidoosten temperaturen van 35 graden of hoger. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

0: Want de keuze is reuze bij Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Dus tot zondag.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Madrid noemt die maatregel discriminerend en dreigt anders met tegenmaatregelen. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De controles gelden voor al het vlieg- en scheepvaartverkeer tussen beide landen. Een reactie van de Italiaanse regering is er nog niet. De Spaanse overheid heeft in Ceuta inmiddels al 1342 minderjarige migranten geregistreerd en er wordt nog steeds geteld. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. De arrestatie gebeurde na een inval in een woning en bij de doorzoeking van het pand werden ook drugs gevonden. De man zit nu vast en wacht op een besluit over zijn uitlevering aan Nederland. Maar voor het drugsbezit kan die ook in Marokko eerst nog worden veroordeeld tot een hoge gevangenisstraf. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via booking.com is dit jaar fors gestegen. In de eerste 3 maanden kwamen bij de fraude helpdesk bijna 400 meldingen binnen tegen zo'n 60 een jaar eerder. Oplichters sturen vaak via WhatsApp een nepbericht dat lijkt te komen van een hotel. Daarin vragen ze reizigers om opnieuw te betalen of de betaalgegevens te controleren. De gemiddelde schade per gedupeerde steeg van €484 naar €854. De fraudehelpdesk adviseert nooit op zo'n link te klikken, maar eerst het hotel te bellen. En de Britse muziekproducent William Orbit is overleden. Hij is 69 jaar oud geworden. Orbit werkte tijdens zijn carrière met grote artiesten als U2, Madonna, Blur en All Saints. In 1995 bracht hij zelf een album uit. Met Madonna maakte Orbit onder meer het succesvolle album Ray of Light, dat 3 Grammys won. Zijn familie laat weten dat de muziekproducent op 23 juli thuis is overleden, 2 weken geleden dus. Een doodsoorzaak is daarbij niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Ik zing als ik grondzuig.
5: Kunt u er niet bij?
4: Alleen als ik grondzuig.
5: Van der Vlier zuigt het voor.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u hem maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
3: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
4: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
5: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Gigant FM. Weekend Bakema. Bert Bakema.

0: studio alstublieft. Maak hem maar studio alstublieft.
1: De lekkerste hits. De lekkerste hits. Op je radio.
2: Hier is de enige echte.
3: Goedemiddag. Gigantenbeek.
4: Ja, dat is het. Het is weer vrijdag, vrienden, met andere woorden. Daar gaat hij weer. Een nieuwe aflevering van Weekend Bakema. Vraagteken. Weekend Bakema. Vraagteken.

0: Het is ruim 5:10 op mijn klokje hier in de studio. En wellicht zal het bij jou thuis ook niet anders zijn. Misschien een aantal seconden eerder later kan natuurlijk ook. Hè? Dan ligt er maar even aan. Wanneer heb je ingestemd? En wanneer heb je ons op de ontvangst gezet? Hè?
1: Ja, nou goed.
0: Ach, tijd. Maakt ook niet uit. Dat wordt vanzelf alweer 9:00, vrienden. Want dat is de tijd dat ik bij je ben tot 9:00. Ja, ja.
2: Hallo, Bert. Ben je weer?
0: Ja, ik ben er weer. Ja. Het klinkt als niet weg geweest. Zo snel gaat de week weer om, vrienden. En ja. Ik zit nog een beetje in de vakantiemodus, moet ik je zeggen. In de vakantiestemming. Alhoewel het hier een beetje bewolkt is, heb ik toch nog het vakantiegevoel. Want ik zit nog steeds hier in mijn korte broek en op mijn slippertjes het programma te doen op deze vrijdag.
1: Ja, hoi.
0: Ik krijg al een fotootje binnen van Jeroen met Jorn. Ah, Jorn, hallo. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Ja, dat gaan we straks even draaien. Komt goed. Eens even kijken wat er allemaal gedraaid is. Vorig uur onder andere een plaat van Mike. Ik wou zeggen Mike Oldfield, maar dat is iets anders. Muts en Tiger Feet. En een plaat van Highway is voorbij geweest met Je hoeft niet mooi te zijn. En 2 uur geleden al een plaat van Hank B. Memphis en Oh Julie. En 2 uur geleden ook iets van Siska en de Nightbirds. Dit is werkelijk gemeen. Dus met andere woorden, ja, het is weer vrijdag. En de diversiteit aan Nederlandse platen goud van oud, maar ook een beetje meer piratenmuziek. Wat? Piratenmuziek. Oh, oh ja, goed. Jij zegt het, hè? Ja. En jij moet het doen tenslotte.
1: Dat is het. Ja, nou ja, dat.
0: Het was even een race tegen de klok. Ik zat om 4:10 nog in de stad Groningen.
1: Oh, oh, oh.
0: Ja. En uiteindelijk mag je maar 100 op de snelweg. Maar ik moest af en toe een beetje gas geven. Maar we hebben het gered. Het was 5:02 dat ik hier in de studio zat. Dus ja. Maar goed. Dat is dan niet de plus. Niet zeuren. Maar gewoon draaien, Bert. Zo is het. Goed. Eens even kijken. Zal ik het telefoonnummer even noemen dan? Nou, oké. 0591 30 2010. Ik herhaal 0591 30 2010. Dat is ons telefoonnummer. Daar kun je op WhatsApp als je wilt. Of even een belletje plegen. Kijk maar even. Voor de rest nog wat mededelingen dat je denkt van dat moet ik even weten.
3: De koffie staat klaar.
0: Mooi.
4: Goed verhaal. Lekker kort.
0: Nou ja, kort.

gedraaid op Gigant FM. En geven en nemen, ja, dat moet je soms doen. Je moet heel veel nemen. En je kunt natuurlijk heel veel geven. Geven en nemen. Staat het leven een beetje uit, toch, vrienden? Zo zit. Ja, ik wil even Theo Schwartz even beterschap wensen namens het hele team van Gigant FM natuurlijk. Die luistert ook vast. En ik wens hem heel veel beterschap en ook een voorspoedig herstel, man. Zo is het, ja. Goed, Wim en Giovano. Ik moet even nadenken. Ik wou zeggen Giovanni. Nee, het is Giovano. Was het hele weer.

Ja, waar kom jij zo in één keer vandaan? Zandloopster, een plaat van Robert van Hemert op Gigant FM gedraaid, vrienden, zo is het. Ja, dan even tijd natuurlijk voor Earth and Fire. Vorige week ook al weekend gedraaid en ja, even een plaatje te nagedist. Ja, ja, dat, dat,

0: Laten we nooit meer gaan. Frank en Mirella.
1: Dat klinkt ook wel lekker.
0: Frank en Mykonos. Nee, het is Frank en Mirella en dan Mykonos. Ik weet niet waar jij zit op dit moment, maar hier is het om en bij 19 graden. Staat er op mijn lijstje. En zwaar bewolkt. Nou ja, dat valt een beetje mee. Het is bewolkt. Maximaal temperatuur vandaag. Op dit moment is het nu 19, maar gevoelstemperatuur 24. En in de studio is het een beetje warmer nog. Dus dat eigenlijk. En misschien zit je wel op Mykonos. En daar is het natuurlijk veel, veel warmer. Tenminste, daar ga ik wel vanuit, toch?
1: Ja.
0: Nou, tikken ze wel de 30 graden aan, denk ik, dus...

0: Freek. Vroeg hem aan. Freekie uit het mooie Klazinaveen. Hij zegt, hallo Bert, goedemiddag. Kun je een plaat draaien voor mij van Sir Douglas Quintet en Mendocino? Speciaal voor mij en ook speciaal voor mijn buurman Cor. Nou, fijn. We luisteren weer mee, Bert. En een fijne middag toegewenst / avond. En ja. Nou, beste Freekie bij deze gedaan, man. Mooi. Leuk dat je weer luistert. En ja, graag gedaan hè, die plaat te draaien. Zo is het. Daar doen we het voor. U vraagt en wij proberen, vrienden. Ja, zo is het. Dan een berichtje van Henk Reuvers. Goedemiddag, Bert. De weken gaan snel. Ja, klopt. Succes met je draaiprogramma. Hij zegt, ik wil graag een plaatje aanvragen. Dit keer van die Outsiders, Lying All The Time. Wauw, mooi. Of iets van Baby Blue met Na Na Na. Ik ga je bezoeken, beste Henk. Hij zegt, fijn weekend voor iedereen en de groeten van Henk Reuvers uit Enschede. Dankjewel. Jans is ook weer van de partij, die zegt, goedemiddag Bert, veel succes weer. Wederom en draai maar een leuke knijper van de Cats. Rock'n'roll, I give you the best of my life. The best years of my life. Dat is een mooie. Ja, dat klopt. Hij zegt, het was een fijne uitzending gewenst vanaf de Veluwe. De groeten van Jans en Mieneke. Dankjewel Jans en groeten terug natuurlijk. Mooi. Even kijken, wat hebben we nog meer? Disney vanuit Senheim. Mosel zijn we ook aan het luisteren. We staan ingeschakeld, Bert. De laatste dag alweer. Als 28er dit mogen we vieren. We hebben een feestje, want hij is 28 jaar. Oh, oké. Okay. Gefeliciteerd. Fijne dag. En graag even die plaat van Cheerio. Groeten van Disney, Cynthia, Levi, Kai en Bea en Danny uit het mooie Muntendam. Hij heeft ook nog wat ingesproken. Even kijken wat dat is. Hallo, hallo. Ja. Ah, lief. Nog één keertje.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo, hallo. Mooi. Even zien. Koop is van de partij natuurlijk. En die zegt, hoi Bert, fijne uitzending. We luisteren weer mee naar de mooie klanken van Gigant FM. Vanuit het noorden. Hij doet gelijk een verzoekje. Ben Steenekras even kan met Ine Dijkstra en Wrong Road Again. Ja, die ga ik opzoeken, wist ik ook. En ik ga hem even opzoeken en dan in het systeem zetten. En dan wordt hij gedraaid, ja. Siska is van de partij. Siska zegt, hallo Bert van de Radio Gigant. Heb je ook een plaatje van Engelbert Humperdinck? En Silver Bird, dat zal fijn zijn. De groetjes van Siska. Doei, doei!

0: Bert, graag de plaat van Henk Benaar even draaien. Geef er maar een slinger aan. Groeten van Kobus. Jawel. Ook die staat er al in. Hey. Ja, gisteravond al gedaan, dus hopla. Zo snel kan het gaan, vrienden. U vraagt en wij proberen. Ja, ja.
1: De start van je weekend beleef je het beste met Gigant FM. Bert Bakema. Weekend Bakema.

0: bij Country Gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht draait Bert Haan de lekkerste country muziek.
1: Play me a country song.
0: Country Gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht op Gigant FM.

0: Ben Stendeker en Ine Dijkstra. En Wrong Road Again, speciaal voor Koop gedraaid. Ik zeg goedemiddag.
1: Goedemiddag, mijn naam is Ben Bouten. En samen met mijn collega Ron de Bil luister ik naar het programma van Beetje Bakema. Hoepa!

0: Shadows op GelderFM en Kon-Tiki. Als de Shadows intoetst, dan krijg je heel veel mooie platen van de Shadows. Apache, bijvoorbeeld FBI. Of de Guitar Tango, of Riders in the Sky. Of ja, noem ze maar op, al die grote knijters van de Shadows. Misschien, ja, doen we nog een beetje meer van de Shadows. Maar dat moeten we even bekijken. Dat is een goed druk, want dat ik zo zit. Ja, goed. Reacties stromen binnen, vinden we mooi natuurlijk. Onder het motto, u vraagt en wij proberen, doen we dat graag natuurlijk. En, ja. We hebben nog ruim 3 uur de tijd om wat verzoekjes te kunnen... te gaan behandelen. Ja. In ieder geval maken we even ruimte nu voor wat reclame. Het nieuws van 6 uur. En natuurlijk reclame weer. En dan even na 6 uur. Vlug terug. Jawel.
1: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
2: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
1: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
3: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
2: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
1: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
4: Op zoek naar een sportieve of degelijke fiets? Kom eens langs bij Gelissen Tweewielers in Schonebeek, de fietsspecialist. Bij Gelissen Tweewielers vind je een ruime keuze aan kwaliteitsfietsen van de bekende merken, maar ook onderdelen en accessoires. Uitstekende service en een deskundig fietsadvies staan voorop. Kom eens langs voor een proefrit. De koffie staat klaar. Jong en oud slaagt bij Gelissen Tweewielers. Europaweg 153 in Schonebeek.
5: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
6: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
5: Bandencentrum Emmen.
6: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
7: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
8: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. De oefening komt ook op een moment dat er spanningen zijn tussen de VS en Europa over Groenland. De Amerikaanse president Trump heeft herhaaldelijk gezegd het strategische gebied willen overnemen van Denemarken. Welke Nederlandse militairen precies gaan meedoen aan de oefening is nog niet bekendgemaakt. Een 31-jarige Nederlander is in het Afrikaanse Ghana opgepakt met een grote partij cocaïne. De man werd in de havenstad Tema aangehouden met 2 anderen nadat 866 pakketten drugs waren gevonden. Die cocaïne zat verstopt in zakken met gari, een lokaal cassave-product. Volgens de politie heeft de partij een straatwaarde van ongeveer €6 miljoen. De Nederlander wordt gezien als hoofdverdachte en leider van de groep. Hij was ook betrokken bij een schietpartij in het ziekenhuis van Zaanstad in 2018. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Madrid noemt die maatregel discriminerend en dreigt anders met tegenmaatregelen. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De controles gelden voor al het vlieg- en scheepvaartverkeer tussen beide landen. Een reactie van de Italiaanse regering is er nog niet. De Spaanse overheid heeft in Ceuta inmiddels al 1342 minderjarige migranten geregistreerd en er wordt nog steeds geteld. En een Amerikaans hof van beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De bouw mag pas weer doorgaan als de rechter daarvoor toestemming geeft of het Hoge Rechtshof anders beslist. Volgens de rechter had Trump eerst goedkeuring van het congres moeten vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is voor het project al gesloopt.
9: Het plan voor de balzaal van Trump leidde eerder al tot veel kritiek in de Verenigde Staten. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
11: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
10: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
12: Y'all ready for this?
10: Tot Strauss.
11: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
10: op gigantfm.nl.
13: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
14: Gigant FM. Weekend Bakema. Bert Bakema.
15: Een zinderende zomerlang. Gigant FM.
16: Hallo. Bakema. Hallo. Zeg Bakema.

0: bij Gigant FM, vrienden. Zo is het. En dat doe ik tot 9 uur.
1: Hé, hey, Bagema, je praat alleen maar poep.
0: Ja, ik praat alleen maar poep. Ja. Ja, ja, ja. Onzin, onzin. Nou, het is toch een van de meest serieuze programma's van dit moment op de zender. Want dit is de enige live uitzending op de vrijdag. Dus ja, het enige echte serieuze. En je hoorde net Martin van Emmerik zingen. Het openings... ja, hoe noem je het eigenlijk? De opener van Weekend Bakema, deel 2 van Martin van Emmerik. En over Martin gesproken, hij heeft wat gestuurd. De nieuwe single. Terug naar Italië. Ik heb hem inmiddels binnen, beste Martin. Ik ga hem straks even draaien gewoon. Ik durf het gewoon aan. Ik ga het niet beluisteren, maar gewoon bam in één keer op de zender. Knappend en knallen. Dan komt dat helemaal goed. Dus hij is binnen inmiddels, Martin. Dus dankjewel daarvoor. Ja, denk je van, ik wil ook even wat sturen naar Bert. Dat kan natuurlijk altijd. Bert@gigantfm.nl. Dus dat is het adres. Hè? Of ik het ga draaien is een tweede natuurlijk. Maar goed, je kunt alles sturen als je wilt. Nou ja, alles. Bijna alles. Ja. Hoi Bert, staat hier Gerrit uit Groningen hier. Hallo, ik wil graag een plaat aanvragen van Erwin de Vries en de hele boel. Met Mafioso, ja. Blief met die poten van mijn poedia. Ja, dat is hem, hè. Ja, groeten van Gerrit. Dankjewel Gerrit voor je berichtje en ik ga hem even opzoeken. Blijf met die poten van mijn poepie. Alles kom ik even niet. Een berichtje van Herman uit Zwijndrecht gekregen. Graag iets van het Hans Cadio. De Pruimenpolka wordt gevraagd. Ik weet niet of die er is, maar ik heb wel iets van Hans Cadio. Dat komt helemaal goed. Hans Cadio. Wow. Of iets van Normaal. Laat de rokjes maar lekker waaien. Oh, die van Normaal. Ja, dames, laat je rokje maar lekker waaien. Dat bedoel je dus. Ja, nou, ik doe mijn best even weer. Komt goed, man. Ja. 0591 30 20 10. Ik herhaal 0591 30 20 10. Dat heeft ook even kijken Corrie gedaan. Die zegt van, hey Bert, doe even een plaat van Tom Jones als je wilt met Help Yourself. Nou, dat gaan we even regelen tussen

0: geef iedereen maar een kus die bij jou in de buurt is. Dus smokje hier en een smokje daar. En een kusje hier en een kusje daar. Henk Benaar zong over dit liedje. Geef er maar een slinger aan. Ja, nou ja, wij slingeren ook wat in het rond met al die grote hits die aangevraagd worden op een bepaald telefoonnummer. En je kunt ook plannen vragen als je wil op ons bekende nummer. Zo is het. Even gewoon een appje sturen en stallen, Marks, de vrienden. Zo is het. We gaan even kijken. Wat moeten we doen? We moeten even... Oh ja, deze plaat even instarten. Jeetje. Knijpt het in deze. Wow. The Outsiders wordt gevraagd, dus we gaan even terug naar...
1: 1966.
0: Jeetje, 1966. Henk uit Enschede. Lying All the Time. Daar gaan we, jongens.

0: Omdat je zo graag wilt, ben jij van mij. Corrie Konings gedraaid en druk je lijf tegen dat van mij. Niet te hard drukken, want het is een beetje warm om... ja, hè? Niet te dichtbij. Nou, dat vind ik eigenlijk wel, ja. Gevoelstemperatuur 23 graden buiten, vrienden, dus in de studio. Bah. Buiten is het 18 graden. En binnen zit Bert te zweten. 30 graden plus. Oh, ja, dat is het.
1: Toch wel?
0: Ja. Nou goed. Had je maar een ander hobby moeten leren. Oh ja. Ik zit er toch sterk over na te denken om... om in de tuin bij ons een hutje te bouwen... en daarin gewoon een keer een live-uitzending vandaan doen. Kun je een studiootje bouwen daar. Gewoon lekker buiten. Och, lijkt me heerlijk. Vogeltjes om je heen, dat soort dingen. Oh, het, misschien volgend jaar. Hè? Je weet het niet. Marta heeft gereageerd. Die zegt, hi Bert, het is alweer gezellig. Dankjewel. We zitten lekker te luisteren buiten. En draai even een plaatje van Pleasure als het even kan. Groetjes van Marta. En ze zegt verder nog, wetenschap voor onze vriend Tedo Zwarts. Ja, ik geef het even door, Marta. Dankjewel. André van Klinken is ook aan het luisteren. Hij zegt, fijne uitzending, topper. Ik spring hem onder de sproeier met Bakema in de eter. Oh, dat is toch gezellig. Samen

0: En dan moet ik eindelijk ook een beetje het douchegeluiden maken zo van... zal ik je even insmeren met een shampootje of zo? Ja, dat soort dingen. Even kijken. Ja, ik moet hem even draaien natuurlijk. De zwoele zomernachten.
1: Als hij zakken in de twee. Doen we al nachten met z'n twee. Vliegen met z'n vliegen met z'n...

Beetje van een zus, beetje zo, beetje van een hier, beetje van een daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigant FM.

0: jouw woning of bedrijf veilig achterlaten? Helsebos Beveiliging voorziet iedere woning of bedrijfspand van professionele en gecertificeerde beveiligingssystemen. Onze techniek, uw veiligheid. Helsebosbeveiliging.nl.
1: Let op, aanstaande zondag, koopzondag, bij Lubbers Meubel Outlet in Coevorden met spectaculaire acties. Neem je aanhanger mee en profiteer, want de keuze is reuze bij Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Dus tot zondag.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar en altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag en alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Italië houdt vast aan de grenscontroles voor reizigers uit Spanje, ondanks Spaanse dreigementen om met tegenmaatregelen te komen als die controles zondag niet zijn opgeheven. Rome zegt zich niet te laten intimideren en gaat met die controles door tot zeker 15 augustus. De maatregel werd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta ingevoerd. Spanje noemt die controles onterecht, maar Italië zegt de grensbewaking pas te stoppen als alle veiligheidsrisico's zijn verdwenen. Energiebedrijf RWE stopt met de ontwikkeling van zijn windmolenparken voor de Amerikaanse kust. Het Duitse bedrijf krijgt daarvoor ongeveer 1 miljard euro terug van de regering Trump en RWE gaat dat geld gebruiken voor projecten met fossiele energie, zoals gas en olie. President Trump wil juist meer olie en gas winnen en minder inzetten op windenergie. Hij sloot al eenzelfde deal met het Franse TotalEnergies. Milieuorganisaties bekritiseren de keuze van RWE en vinden die niet passen bij de klimaatdoelen van het bedrijf. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. De oefening komt ook op een moment dat er spanningen zijn tussen de VS en Europa over Groenland. De Amerikaanse president Trump heeft herhaaldelijk gezegd het strategische gebied te willen overnemen van Denemarken. Welke Nederlandse militairen precies gaan meedoen aan de oefening is nog niet bekendgemaakt. En een Amerikaans hof van beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De bouw mag pas weer doorgaan als de rechter daarvoor toestemming geeft of het Hoge Rechtshof anders beslist. Volgens de rechter had Trump eerst goedkeuring van het congres moeten vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is voor het project al gesloopt. Het plan voor de balzaal van Trump leidde eerder al tot veel kritiek in de Verenigde Staten. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rollo.
5: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
6: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt- en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt- en gordijnshop.nl.
2: Gigant FM. Weekend Bakema. Bert Bakema.

even een beetje administratie doen. Ook dat moet ik, ja, dat is ook part of a deal, hè? Druk aan het zoeken naar bepaalde nummers, want er worden diverse nummers weer aangevraagd. Vind ik mooi natuurlijk, dat doen we het voor u vraagt. En wij proberen vrienden, jawel, jawel, jawel. Hallo Bert, goedemiddag. Even graag een plaatje van Rudy de Wit. Met, oh, jij, ja, jij. Ik streep ook gelijk even in het systeem. En dan komt hij zo snel mogelijk die kant op, richting Klasina Venus. En, ja, mooi. En berichtje van Danny Boekal, die zegt, een keertje op bezoek komen. Oh ja, nou ja. We kunnen er wel een keertje van afspreken, toch? Dat is gezellig. Hij zegt er twee oude rotten bij elkaar. Nou, oud, oud, oud, oud. Ja, oud. Als je het optelt, zijn we wel oud. Nou, oud, ja, wat is oud? Ach. Leeftijd is slechts een getal.

0: Kom op, ja, weet ik zeker. Want ik moet ook van Cisco nog iets draaien. Cisco die vroeg om een plaats van Engelbert Humperdinck. En iets met een Silverbird. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat komt ook allemaal voor de bakkerman. Jawel. Dan een berichtje van onze grote vriend Robin Winschoten.
1: Hey Bert. Graag even een nummertje van Dire Straits. Colin Elvis. Dankjewel.
0: Ja, alvast graag gedaan, man. Mooi. Even kijken en we komen nog meer binnen op 0591302010. Oh, Nicky. Ik ben een Bayerische cowgirl. Ja, dat is grappig, zeg. Weet je. Dat, dan gaan we even roggelen. En nog iets van René Blanc. Tropical Nights. Of dat ook even kan. Nou, staat hij in het systeem? Ik heb geen flauw idee, maar het zal maar zo kunnen. In ieder geval, weekend Bakema tot 9 uur. Ja,
2: het weekend wordt weer aangeluid met Bertje Bakema op de vrijdagavond. Bert, geef gas, kerel. Lot loopt die karren. Mooi man, gas op die lolly.

0: Ja, dat is mooi. Wat een leuke uitvoering is dit van Baby Blue, heet ze. En Henk die vroeg hem aan. Ja, dat is altijd wel wat bijzonder, want Henk die komt altijd met verrassende platen. Vind ik mooi natuurlijk. Want dat geeft een beetje weer, gemütlichheid en een beetje glimmer in de show. Hè? Ik heb al zo vaak gezegd, de meeste platen worden allemaal uitgekozen door de luisteraars. En het programma wordt mede mogelijk gemaakt ook door de luisteraars. Dat is hele mond vol, maar dan gaat het er wel een beetje om natuurlijk. Hè? Maar dan gaan we weer. Het gaat weer nergens over, dat gezwets van mij. Nee, zo is het toch, wees eerlijk man. Wat? Wat wil je zeggen?
1: Hé, hey, Wagema, je praat alleen maar poep. Ja. Oh.

0: quote.
1: Nee, zo is het. Er is er eentje van Bert. Weekend Wakama. Maar goed ook, want nog een paar uur hebben we het gehad, jongens. Benny Botram gedraaid en ik wil mijn liefde geven. Ik heb Martin van Emmerik klaarstaan, de nieuwe single. Hij heeft onlangs weer uitgebracht en dat komt dinsdag officieel uit, had ik begrepen. Maar hij zei tegen mij, Bert, als ik het even toestuur, ga het even draaien dan. Past in je programma? Vraagteken. Ja, tuurlijk, dat past in wat. Ja, zeker weten. Hij kent onder andere nummers als Hier in het Café en Jij gaat eruit, Handen naar boven, Kom terug. En dat soort dingen. Rozengeur en Maneskin heeft hij nog gedaan. Ja, heeft hij ook nog gedaan. Iets met de disco ook nog. Maar nu de nieuwe single van Martin van Emmerik. En dat gaat over Italië. Terug naar Italië, zo heet het. Ja, oh, wat mooi. Ik heb het niet beluisterd, maar we gooien hem gewoon in. Beste Martin. Ja.

Ja, Martin van Emmerik, dames en heren, jongens en meisjes. Ja, chapeau, chapeau, chapeau. Zijn nieuwe single heet Terug naar Italië. Ik ga hem binnenkort nog een keer draaien. Ik vind hem, ja, geweldig, man. Hij doet alles zelf, hè. Zelf tekst schrijven, inzingen natuurlijk, tweede stem erbij. En volgens mij ook de instrumenten inspelen. Vraagteken? Ja, volgens mij wel. Hij kan alles. Alles.

Iedere maandagavond op Gigant FM opent Johan de Vreese de deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

0: Ja, brief met die poten van mijn poedie, oftewel Erwin de Vries. En Mafiosa. Speciaal gedraaid richting Gun. Gerrit Uit Gun, alsjeblieft, man.
1: Mooi.
0: Ja. Het kan even duren, vrienden, dat je plaatje aan de beurt is. Maar ja, of je verzoekje aan de beurt is. Maar ja, het is het druk, dus. Dat is eigenlijk. En terwijl ik aan het eten ben hier ook nog. En het, ja, het komt een beetje omhoog.
1: Wat komt omhoog dan?
0: Ja, wat komt daar omhoog? Ah ja, het eten een beetje toch. Want snel eten, hapje tussendoor. Etentijd. Ja, het is etenstijd bij ons in Huizenbaken. Maar want we zijn een beetje laat eigenlijk. Zo rondom 7:50. Wat wil je eten? Ach man, weet je wat? Doe mij maar een patatje. We hebben een frietje, dames en heren.
2: Vitamine A.
0: Ja, het is ook vitamine A, weet je.
2: Vitamine B.
0: B. Van
2: vitamine C.
0: Bruine bonen.

0: Lekker, ja, we hebben dus gewoon een patatje gescoord. Lekker makkelijk, hè. We zitten een beetje in de vakantiemodus dus vandaag. Ja, goed. Een berichtje van Harry gekregen. Die zegt tegen mij, proost. Ik zeg, Harry, man, geniet van je biertje.
1: Proost, proost, proost.
0: Een berichtje van Christel Jacobs. En die zegt, hi Bert. Iedereen een fijn weekend toegewenst deze vakantie. Raad nog iets uit de discotijdperk. Als het even kan, Donna Summer en de Hot Stuff. Jawel, mooi.

Hoi Bert, vandaag een beetje serieuze stemming. Afscheid genomen van een vriendin. Na een kort ziekbed, onze pleegdochter. Ach jee. Nu we toch thuis zijn gekomen, wellicht kun je even iets draaien van de Bellamy Brothers voor ons. En als het even kan, Feeling the Feeling. Dat is wel op zijn plaats, zegt hij. Ik zeg heel veel sterkte daar. Voor jullie deze plaat.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
1: Autobedrijf Ferdy Snijders.
2: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar en altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag en alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
4: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het ebola-vaccin Ervebo gaan testen tegen de uitbraak in Congo. Dat vaccin is eigenlijk ontwikkeld voor een andere ebola-variant, maar lijkt ook nu enige bescherming te bieden bij de nieuwe Bundibugyo-variant. Er zijn in Congo inmiddels al ruim 4000 besmettingen vastgesteld. Bijna 1900 mensen zijn aan de ziekte overleden. Voor de huidige virusvariant bestaat nog geen specifiek vaccin of medicijn met bewezen werkzame werking. Italië houdt vast aan de grenscontroles voor reizigers uit Spanje, ondanks Spaanse dreigementen om met tegenmaatregelen te komen als die controles zondag niet zijn opgeheven. Rome zegt zich niet te laten intimideren en gaat met die controles door tot zeker 15 augustus. De maatregel werd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta ingevoerd. Spanje noemt die controles onterecht, maar Italië zegt de grensbewaking pas te stoppen als alle veiligheidsrisico's zijn verdwenen. Energiebedrijf RWE stopt met de ontwikkeling van zijn windmolenparken voor de Amerikaanse kust. Het Duitse bedrijf krijgt daarvoor ongeveer 1 miljard euro terug van de regering Trump. En RWE gaat dat geld gebruiken voor projecten met fossiele energie, zoals gas en olie. President Trump wil juist meer olie en gas winnen en minder inzetten op windenergie. Hij sloot al eenzelfde deal met het Franse TotalEnergies. Milieuorganisaties bekritiseren de keuze van RWE en vinden die niet passen bij de klimaatdoelen van het bedrijf. En de Amerikaanse president Trump stapt naar het Hoge Rechtshof om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis alsnog door te laten gaan. Een lagere rechter zette die bouw voorlopig stil omdat Trump eerst maar eens goedkeuring van het congres moest vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is op eigen houtje al gesloopt voor het project. Maar volgens Trump is de beslissing van de rechter onterecht en moet die worden teruggedraaid. De geplande balzaal kost zo'n $400 miljoen. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken. Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
6: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
7: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor €29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
5: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
8: Snijders Wachtum. De winkel voor boerderij, dier en tuin. Kom gezellig winkelen op ruim 750 vierkante meter met voldoende parkeerruimte voor de deur. Advies nodig? Vraag het ons. Snijders Wachtum is makkelijk bereikbaar aan de A37 en de N34. Snijderswachtum.nl. Uw groene vakwinkel.
9: Voor ieder bouwproject of evenement huur je stalen rijplaten bij RVNN. Want waar je ook bouwt, werkt of organiseert, met rijplaten van RVNN blijft iedere ondergrond sterk, strak en bereikbaar. Wij leveren en plaatsen stalen rijplaten uit voorraad razendsnel op locatie. Wel zo handig. Check rvnn.nl. Sterk, snel en zeker. Dat is RVNN.
8: Tijd voor de bemesting van uw tuin. Het start bij Snijders in Wachtum.
10: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
11: Gigant FM. Weekend Bakema. Bert Bakema.

0: Het hangt in de lucht. En de nieuwe single van Senna en Sven Versteeg gedraaid. Het verhaal over vuurwerk. En daarvoor nog de mega gigant voor deze week. Van Doekoe. Ja, en Schuitema-productie. Toch? Ja. En morgen vroeg, rond 11:30, wordt er een nieuwe mega-gigant bekendgemaakt. Mega-gigant, moet ik zeggen, bekendgemaakt. Even kijken, zo dadelijk nog een plaatje draaien. Verzoek voor Danny Boekhout, maar eerst even, wat gaan we doen? Terug naar de disco? Oh, lijkt me spannend, man.
1: Terug naar de disco.

Zomerse Donna, oftewel Donna Summer gedraaid en het vooral over de hot stuff tonight, baby. Ja, ja, ja, ja. Goedenavond, staat hier. We luisteren weer naar een geslaagde, weer gezellige uitzending vanuit de Moezel. Ja, ze zit op de camping, de Holländische Hof in Sennheim, Duitsland. Heb je nog een plaat van de Moonlight voor ons als een vrienden graag? De groeten van Danny en Bea uit het mooie Moezel. Ik zeg, de mazzel...

Waar zijn die handjes? En de hoppa. Hop, hop, hey, hoi. Ja, Jannes gedraaid en Eleonora, jawel. Ja, Jannes die vliegt van hot naar her op dit moment natuurlijk. Overal is wel een feestje.

Jans dat nooit hebt gezien live, dan wat een keertje tijd dat je dat gaat meemaken, hoor. Want ja, hij zit overal en nergens. Ja, overal, overal. Duik me zo op ergens. Ik moet nog even attenderen op morgenavond, vrienden. Want morgenavond is het weer zover. De DJ Carousel op de zaterdagavond. De grote vraag is wie, wat, hoe en waar. Wie gaat het presenteren? En waar? En hoe die dat doet? Dat hoor je dan morgenavond vanaf 7 uur. Tijdens de DJ Carousel. Jawel. Met een knipoog naar, terug naar de disco. Leuke disco-knijters van de leer. Je kunt ze aanvragen morgenavond natuurlijk.

0: Onder motto, u vraagt, wij proberen. Het kan even duren zo af en toe, maar ja. We moeten even opzoeken. En dan de plaat erin slepen. Dan, als er even tijd voor is, dan dat gaan we even doen. Ik zeg goedenavond.
1: Hé, hey, Bakema.
0: Ja, hallo.
1: Mooie broodworst. Heb je ook wat van Gerald Voort?

Ja, schrijf je naam en je nummer op een viltje. Moet je eerst wel een droog viltje hebben natuurlijk. Want als je een nat viltje dan, ja, dat kan je helemaal niet meer lezen. Dan op een gegeven moment stop je dat viltje dan in je broekzak of wat dan ook. En 's morgens dan denk je bij je eigen, huh, staat er ook alweer. Ja. Een plaat van de Hartentien gedraaid en het heet Viltje. Schrijf je naam en nummer op een viltje. Het is om erbij 8:50, vrienden. En dan kreeg ik nog een berichtje binnen van Gerry. Gerrit, moet ik zeggen. Gerrit en Ali Hartman uit het mooie Klazineveen. Hallo Bert, zou je nog voor mijn moeder Ali Hartman een plaatje willen draaien? Als het even kan, iets van Bouke. Ja, zeker man. Ik heb Bouke plaats staan voor jullie. Dus komt helemaal goed. PS, als het even kan, graag voor 9:00. Nou...

nooit op. Alles op de bof. We geven geen bof. Ze kennen mij bij de bar, ik ben met de mar. De barkeeper is van de SAR. Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: beste maar weer mooie Tammo.
1: Ik zing als ik grondzuig.
2: Kunt u er niet bij?
1: Alleen als ik grondzuig.
2: Van der Vlier zuigt het voor u.

0: Vlier. Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen electrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een Nederlands gezin van 4 personen is in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Hun auto raakte tijdens een afdaling door remproblemen van de weg, sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een bos. De moeder is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Oostenrijkse politie raakten de remmen oververhit door het langdurige gebruik tijdens de afdaling. De hulpdiensten werden automatisch gealarmeerd via het e-call-systeem van de auto. Een bezoeker van Walibi Holland is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. De jonge Duitser hield zijn hand buiten het bootje, waardoor zijn vinger bekneld raakte tussen de boot en de vaargeul. Hij maakte de rit schreeuwend af en werd daarna met spoed behandeld door ambulancepersoneel. Walibi heeft de attractie meteen gesloten, maar opende hem later weer omdat er technisch niets mis bleek te zijn. Het park onderzoekt nu wel of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels worden gewezen. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het ebola-vaccin Ervebo gaan testen tegen de uitbraak in Congo. Dat vaccin is eigenlijk ontwikkeld voor een andere ebola-variant, maar lijkt ook nu enige bescherming te bieden bij de nieuwe Bundibugyo-variant. Er zijn in Congo inmiddels al ruim 4000 besmettingen vastgesteld. Bijna 1900 mensen zijn aan de ziekte overleden. Voor de huidige virusvariant bestaat nog geen specifiek vaccin of medicijn met bewezen werkzame werking. En de bioscoop trekt dit jaar weer veel meer bezoekers, vooral jongeren. Bij Pathé nam het aantal tieners met ruim 40% toe ten opzichte van vorig jaar. Volgens veel jonge bezoekers zorgen vooral TikTok en andere sociale media ervoor dat films snel populair worden. Grote titels als Spider-Man en The Odyssey zorgen daardoor voor volle zalen en soms uitverkochte voorstellingen. En veel jongeren vinden in de bioscoop zitten bovendien een leukere ervaring dan thuis naar een film te kijken. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
6: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
5: Bandencentrum Emmen.
6: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
7: Jouw woning of bedrijf veilig achterlaten. Hulzebos Beveiliging voorziet iedere woning of bedrijfspand van professionele en gecertificeerde beveiligingssystemen. Onze techniek, uw veiligheid. Hulzebosbeveiliging.nl.
8: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

brandt er dag en nacht wel licht. En ook de kroegen gaan er nooit echt dicht. Ik kan niet zeggen of het waar is of niet. Maar het schijnt dat je vanuit de ruimte

0: www.opticiensemmen.nl. Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
1: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
2: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: Grand FM hoor je overal.
1: Ga jij dan met me mee?
0: Via KPN, digitaal op kanaal 1154. En natuurlijk wereldwijd op internet. GigantFM.nl. Gigant FM. Gigant FM.
2: Altijd.
0: En overal. De gezelligste.
3: Jij bent...

0: Want de keuze is reuze bij Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Dus tot zondag.
1: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rolloen.
2: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Aan het begin van de avond hebben tientallen boeren met tractoren zich verzameld ten zuiden van het Gelderse Beneden Leeuwen in de gemeente West Maas en Waal uit protest tegen het kabinetsbeleid. De aanwezige politie heeft al laten weten de demonstratie gewoon door te laten gaan. Of die protestactie ook vooraf is aangemeld is niet duidelijk. Eerder deze week waren er ook al boerendemonstraties in of bij onder meer Maarsbergen, Apeldoorn en Deurningen tegen de plannen om de landbouw te saneren. Een Nederlands gezin van 4 personen is in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Hun auto raakte tijdens een afdaling door remproblemen van de weg, sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een bos. De moeder is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Oostenrijkse politie raakte de remmen oververhit door het langdurige gebruik tijdens de afdaling. De hulpdiensten werden automatisch gealarmeerd via het e-call-systeem van de auto. Een bezoeker van Walibi Holland is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. De jonge Duitser hield zijn hand buiten het bootje, waardoor zijn vinger bekneld raakte tussen de boot en de vaargeul. Hij maakte de rit schreeuwend af en werd daarna met spoed behandeld door ambulancepersoneel. Walibi heeft de attractie meteen gesloten, maar opende hem later weer omdat er technisch niets mis bleek te zijn. Het park onderzoekt nu wel of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels worden gewezen. En een jonge migrant is om het leven gekomen toen hij met een paraglider de Spaanse enclave Ceuta probeerde te bereiken. Hij verloor volgens de Spaanse politie de controle over zijn scherm en stortte in zee. Ondanks dat de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen, konden ze niets meer voor hem doen. Het slachtoffer is volgens de Guardia Civil een jonge man uit een Afrikaans land ten zuiden van de Sahara. De autoriteiten onderzoeken de toedracht van het dodelijke ongeval met de paraglider bij Ceuta. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: www.ntr.nl.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
1: Gezellig uit eten in Ierse sferen? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
2: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

sommige muziek, die voel je meteen, die voel je meteen. Omdat je hem vroeger hoorde, of gewoon omdat hij van hier is. Bij Gigant FM hoor je die muziek, elke dag opnieuw. Piratenplaten, goud van oud en Nederlandstalige hits. Altijd dichtbij en altijd herkenbaar.

0: Wil je een gigantisch leuk feestje?
1: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
0: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
2: Y'all ready for this?
0: Tot Strauss.
1: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
5: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Spanje voert over een uur tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. Aan het begin van de avond hebben tientallen boeren met tractoren zich verzameld ten zuiden van het Gelderse Beneden Leeuwen in de gemeente West Maas en Waal uit protest tegen het kabinetsbeleid. De aanwezige politie heeft al laten weten de demonstratie gewoon door te laten gaan. Of die protestactie ook vooraf is aangemeld is niet duidelijk. Eerder deze week waren er ook al boerendemonstraties in of bij onder meer Maarsbergen, Apeldoorn en Deurningen tegen de plannen om de landbouw te saneren. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. En een jonge migrant is om het leven gekomen toen hij met een paraglider de Spaanse enclave Ceuta probeerde te bereiken. Hij verloor volgens de Spaanse politie de controle over zijn scherm en stortte in zee. Ondanks dat de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen, konden ze niets meer voor hem doen. Het slachtoffer is volgens de Guardia Civil een jonge man uit een Afrikaans land ten zuiden van de Sahara. De autoriteiten onderzoeken de toedracht van het dodelijke ongeval met de paraglider bij Ceuta. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
7: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
8: Ik zing als ik grondzuig.
9: Kunt u er niet bij?
8: Alleen als ik grondzuig.
9: Van der Vlier zuigt het voor.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
3: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

Start van de Gigant FM app. Luister overal ter wereld naar Gigant FM. Bekijk de playlist, stuur een appje naar de studio en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Download hem nu in de App Store. De Gigant

0: Trouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi
1: Snijders. Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met 2 blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: gezelligheid. Dit is Gigant FM.
1: She's crazy like

GigantFM is ook te vinden op Instagram. Wil je ook op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rondom GigantFM? Volg ons dan vanaf nu ook op Instagram. Zoek op Instagram naar GigantFM. GigantFM, natuurlijk ook gigantisch te vinden op Instagram.

0: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met 2 blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoost.